0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rukuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En tot zover het nieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rukuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En tot zover het nieuws.
2: Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden.

0: Dit is DNO.
1: Het vorig jaar vernielde en daarna gerestaureerde Molukse monument in Rauwveen wordt op zaterdag 19 september officieel onthuld. De panelen zijn hufterproef gemaakt, er is een verbodsbord geplaatst en er staat een camera op het monument gericht. Dit moet samen met meer kennis vandalen weren. De heropening op zaterdagochtend 19 september moet een gebeurtenis worden waarop het Molukse verhaal centraal staat. Het programma is nog niet klaar, maar het lijkt erop dat een Kamerlid de onthulling gaat doen. De Moonshine Ramblers en Green Cadillac samen op het podium tijdens Dijka Live in het park in Steenwijk. Twee bands, twee stijlen, één avond vol energie en herkenbare muziek op 26 augustus, 's avonds om 9 uur. De Moonshine Ramblers hebben inmiddels meer dan 160 shows op hun naam staan. Met scheurende gitaren, knallende drums en een flinke dosis energie maken zij van ieder optreden een feest. Green Cadillac brengt je terug naar het Amerika van de jaren 50 met hun aanstekelijke rockabilly. Met gitaar, contrabas en drums serveren zij korte up-tempo nummers vol heartbreak, hot rods en love stories.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Musica Vocalis geeft op 29 augustus van 1 tot kwart over 2 een openbare repetitie en van 4 tot 5 een concert met veelzijdig repertoire, gezongen met passie en enthousiasme in het Uffelter Kerkje. Musica Vocalis is een dynamisch kamerkoor uit Zwolle dat repertoire brengt uit alle stijlperiodes van de vroege middeleeuwen tot werk van hedendaagse componisten. Kwaliteit en plezier in het maken van muziek gaan hand in hand. De entree is gratis. De MTB Street Race op woensdag 26 augustus in de wijk is onderdeel van de MTB Street Race competitie Noord-Oost-Nederland. Het evenement is een spectaculaire ronde over voornamelijk verharde wegen, afgewisseld met onverharde stroken en obstakels. Op woensdagavond start het geheel met een toffe mountainbike street race. Via een parcours langs de feesttent, de kermis, de voetbalvelden en natuurlijk door de straten van de wijk proberen enthousiaste mountainbikers de maximaal toegestane snelheid te verbreken en obstakels te trotseren. De start is om 5 uur.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. En tot zover het nieuws. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: kortingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Het zonnige zuiden zit in Sinsano. Aan iedere driekwart fles Sinsano hangt een gratis ijsvormpje om leuke lettertjes van ijs te maken. Verwen u mannes met Sinsano Vermouth in Mix and on the Rocks. Dat is weer eens wat anders. Sinsano.
2: This program is climate neutral.
0: Dit programma is klimaatneutraal.
2: All music will be recycled.
0: Alle muziek wordt gerecycled.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 34. En dat is de week waarin op 19 augustus 1967 het Amerikaanse radiostation KHOW in Denver geen platen van de Beatles meer draait, nadat bekend is geworden dat alle leden van de groep drugs gebruiken. Nou. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley. Want op 19 augustus 1972 komt Burning Love de Billboard Hot 100 binnen. Het wordt Elvis Presley zijn allerlaatste top 10 notering in de Verenigde Staten. Op 28 oktober 1972 bereikt de single de tweede plaats. Burning Love is een compositie van Dennis Linde. Tijdens de opname van het nummer in de RCA-studio in Hollywood op 28 maart 1972 speelt hij zelf gitaar. Elvis wordt verder begeleid door de gitaristen James Burton, John Wilkinson, bassist Emery Gordy, pianist Glenn Hardin en drummer Ronnie Tutt. J.D. Sumner en de Stamps die doen de achtergrondvocalen. Een lekker nummer, hè? Heerlijk. Zometeen tijdens deze rondleidingen een fragment uit de film World Horizons van de Verenigde Naties. Roger Waters is de verteller van het verhaal over de scheidingsmuur die Israël bouwde langs de westelijke Jordaan-oever. En Roger Waters kennen we natuurlijk van Pink Floyd. En dadelijk ook nog een nummer gezongen door Cornelis Brak. In 1973 stond hij met een door Giet Jaspers en Wim T. Schippers geschreven liedje in de top 10. De Nederlandse top 40. En over top 40'en gesproken. Zometeen hebben we er eentje uit week 34. Het jaar, dat verklap ik toch niet. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Pascal Jacobsen. Nederlandse zanger en gitarist van Bluff. En Jeroen Kijk in de Vechten.

Zoals u van ons gewend bent, krijgt u straks nog een overdenking te horen. En die is deze morgen van de heer Jos Wassens. En de overdenking wordt dan gevolgd door Psalm 37, maar in een Zuid-Afrikaanse versie. Maar tot die tijd gaan we eerst nog luisteren naar Lucy Horsch, de bekende fluitspeelster. En zij speelt Bach.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: heer Jos Wassens uit Zuidwolde.
2: Luisteraars, ik wil met u een aantal versen lezen uit het boek Spreuken... en wel uit hoofdstuk 3, de versen 5 en 6. Daar lezen we... Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. De Bijbel roept ons op om God te vertrouwen. Vertrouwen is een keus. Je kunt ervoor kiezen om te vertrouwen op God. Hoe moeilijk dat soms ook is. Dat vertrouwen kun je uitspreken door te zeggen... Ik blijf op God vertrouwen, wat er ook gebeurt. Maar de duivel zal er alles aan doen om je vertrouwen in Hem, in God, aan te vallen. Je vertrouwen te verminderen. Dat begon al in het paradijs. De duivel begon met het vertrouwen van Adam en Eva in God openlijk aan te vallen. Twijfel zaaien is een van de brandende pijlen die de vijand gebruikt om ons geloof aan te vallen. In het paradijs zei hij tegen Eva, God wil niet dat jullie van de boom van kennis van goed en kwaad eten, omdat hij weet dat jullie dan aan hem gelijk zullen zijn. Je vertrouwen in God wil hij aantasten, in twijfel brengen. Als God zegt dat hij van je houdt, als hij liefde is, waarom overkomt je dit dan? Als God liefde is, waarom laat hij dan dat lijden toe? Dan kan het zomaar gebeuren dat je God gaat wantrouwen. Je raakt je vertrouwen kwijt en dan ga je op andere dingen vertrouwen. De Bijbel staat daar vol van. God waarschuwde Israël om niet op Egypte te vertrouwen, niet op bedrieglijke woorden, niet op mensen, niet op paarden en wagens, niet op eigen inzicht, niet op dokters. In 2 Kronieken 16 staat van koning Asa, doch zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de Heer, maar bij de heelmeesters. Dat wil niet zeggen dat je niet naar de dokter mag gaan. Maar waar verwacht jij je uiteindelijke genezing van? Van God of van de dokter? Dokters genezen niet. God geeft de genezing. Ook dokters zijn daarvan afhankelijk. Vertrouw op de Heere met heel je hart, staat er. In hetzelfde hoofdstuk over koning Asa, die zijn hulp verwachtte van de dokters, staat in vers 9. Want de ogen van de Heere gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Het gaat erom waar u uw hart op zet. Luisteraars, wat leeft er in uw hart en waar gaat uw hart naar uit? Op wie of wat stelt u uw vertrouwen? Vertrouwen heeft alles met afhankelijkheid te maken. In Psalm 40 staat, gelukkig is de man die zijn vertrouwen op de Heer stelt. Die zich afhankelijk van God opstelt, zegt een andere vertaling. Paulus schrijft in 2 Timotheus 1, daarom zit ik hier in de gevangenis en ik schaam me er beslist niet voor, want ik weet op wie ik vertrouw. Voor vertrouwen staat een woord dat betekent je verlaten op, je zeker voelen bij, je houvast vinden in. Waar vertrouwt u op? Wat is uw houvast? Waar voelt u zich zeker bij? De vertaling van het boek zegt het zo. Laat God delen in alles wat u doet, dan kan Hij uw levensweg bepalen. Ken Hem. Erken Hem. Houd rekening met Hem bij alles wat je doet. Betrek Hem bij alles. Het staat zo mooi in Psalm 37. Vertel alles wat u bezighoudt aan de Heere en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen. Doe het en u zult het ervaren. Het is goed om je steun bij Hem, bij God te zoeken. Psalm 55. Breng al uw moeilijkheden bij de Heere. Hij zorgt altijd voor u. Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt. 1 Petrus 5. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. Je moet dus iets met die zorgen en problemen doen, namelijk overgeven aan God. Het staat in de andere vertalingen nog scherper geformuleerd. Werp ze op Hem, gooi ze van je af, want ze kunnen zwaar op je drukken, je terneerdrukken. Maar dat hoeft niet, want Jezus heeft al onze lasten en zorgen al voor ons gedragen. Door vast op Jezus te vertrouwen, sla je de aanvallen van de Satan af. Dat is een grote troost en een prachtige belofte. En in Spreuken staat er nog veel meer. En in Spreuken staan er nog veel meer mooie beloften bij. Hij zal je wegen recht maken. Hij zal zorgen dat je niet struikelt of valt. Hij baant de weg voor jou. Hij zorgt ook voor jou. Als je op de Heer vertrouwt, dan ontvang je voorspoed en zegen. Dat is wat de schrift zegt. In de vertaling van het boek staat over onze tekst en wat er daarna over gezegd wordt het volgende. Vertrouw met heel je hart op de Heer. Verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Heer en ga het verkeerde uit de weg. En dan komt het. Want wat is het gevolg als je ontzag voor de Heer hebt? De Bijbel spreekt als volgt. Ontzag voor de Heer werkt als een medicijn voor je lichaam en dringt diep in je botten door. Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip. Ze gaat gepaard met hoge ouderdom, rijkdom en aanzien. Het brengt liefde voort en is een voedingsbodem voor vrede en welzijn. Ontzag geeft je inzicht op de levensweg, zodat je niet hoeft te struikelen. En als je gaat liggen, zal niets of niemand je doen schrikken. Je kunt gaan liggen en rustig slapen. De Heer zal een betrouwbare helper blijken te zijn. Hij zal niet toestaan dat je iets overkomt. Geweldig wat vertrouwen doet. God maakt je paden recht. Hij wijst je de weg. Hij zorgt dat het goed met je komt. Geloof dat maar.

hoorde zojuist een overdenking van de heer Jos Wassens uit Zuidwolde. En de overdenking werd gevolgd door Psalm 37, maar dan een Zuid-Afrikaanse versie. Wees niet afgunstig op de goddeloze, is die in het Nederlands. Kunt u hem daar nog eens nalezen in het liedboek of in de Bijbel. We gaan luisteren naar muziek van John Rutter, het Requiem Eternam, de eeuwige rust.

Ja, het Requiem Aeternam van John Rutter, uitgevoerd door de Cambridge Singers en de City of London Sinfonia. Ja, in Engeland is de muziek nog wel op hoog niveau. Gelukkig. Laat het maar overwaaien naar Nederland. We gaan luisteren naar de Albinoni en wel naar het Adagio, uitgevoerd door Hauser.

Ja, Albinoni met het adagio. Wij gaan luisteren nog naar één stukje muziek voor het nieuws van 11 uur. En dan komen wij na 11 uur gewoon weer bij u terug met ons programma Ronduit Zondag. We gaan nog luisteren naar pianomuziek van Chopin.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting dan naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks de hoogste toeristenbelasting ter wereld. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de vierde startrij. En tot zover het nieuws. Vandaag zon en wolken. Vooral in het noorden kan af en toe nog een buitje vallen, terwijl het op andere plekken droog blijft. Het wordt vandaag tussen 18 en 22 graden. De komende dagen wordt het langzaamaan warmer. Op woensdag en donderdag stijgt het kwik op grote schaal naar zomerse temperaturen. Al neemt dan ook de kans op stevige buien toe.

0: minuten oponthoud. Dan nog drukte vanwege de Grand Prix op de N200 bijvoorbeeld. Haarlem richting Zandvoort. Tussen Overveen en het autocircuit ben je ook 10 minuten kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
8: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. Ronduit zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
9: Ja, in dit tweede uur van ons programma beginnen we met muziek van Anne-Sophie van Otter en Elvis Costello, wanneer zij zingen Like an Angel.

Ja, en in ons programma mag natuurlijk ook de streektaalmuziek niet ontbreken. Wim Oegies gaat ons hier altijd voor met zijn programma. Maar ook bij Ronduit Zondag zijn er natuurlijk heel mooie liederen van streektaalzangers, zangeressen, die we hier best kunnen gebruiken. En dat doen we dus ook. Martije Lubbers. Ze heeft net weer een nieuwe cd uitgebracht. Die heet Zacht. Maar wij hebben het lied uitgekozen Als ik in je ogen kiek.

En dan kan de volgende streektaalzanger natuurlijk ook niet ontbreken. Daniel Loos. Met Was jij maar hier.

Ja, nog enkele agendaberichten heb ik voor u. Niet zoveel meer. Hier in het noorden is natuurlijk de vakantie afgelopen. En nog een regio in ons land heeft nu geen vakantie meer. En dan zijn de activiteiten die we in de zomer hebben, van zomermarkten en braderies, dat is een beetje een aflopende zaak. Nu gaan we juist weer alles starten. En zo is er volgende week zondag in Zuidwolde, dus 30 augustus om 10 uur 's morgens in de feesttent, een dienst, een gezamenlijke dienst van de kerken in Zuidwolde van de Ontmoetingskerk en de Hervormde Kerk. Daarin gaan voor dominee Maathuis, mevrouw Els Deene en mevrouw Fanny Veuger. En Woutklank ontbreekt natuurlijk niet. Dus dat is volgende week zondag 30 augustus om 10 uur in de feesttent. De natuurvereniging heeft natuurlijk ook altijd activiteiten. Ook nog in augustus, zowel voor kinderen als voor volwassenen. In de Buningshof, hun gebouw tegenwoordig, staat er op woensdag 26 augustus van 2:30 tot 4:30 een jeugdworkshop Insectensafari op het programma. Kinderen vanaf 6 jaar gaan op zoek naar insecten of bestuderen deze van dichtbij. Tijdens de middag leren de deelnemers meer over de kenmerken van insecten. En daarna maken ze nog een klein lopend robotje in de vorm van een insect. Voor deelname is aanmelding gewenst. Dat kan via info@natuurvereniging-zuidwolde.nl. info@natuurvereniging-zuidwolde.nl. En 2 dagen later, op vrijdag 28 augustus, houdt de vereniging nog een activiteit, een vleermuisexcursie in het Faliebergbos. Deze tocht begint om 8:00 s'avonds vanaf de parkeerplaats bij het Tonkenshuis. En die duurt tot ongeveer 9:30. Deelnemers gaan op zoek naar vleermuizen met speciale aandacht voor de omgeving van de entenkoelen. Daarbij worden ook detectors en een warmtecamera gebruikt. Om te bepalen hoeveel apparatuur nodig is, vraagt de vereniging toch wel belangstellenden zich vooraf aan te melden. Ook weer info@natuurvereniging.nl. Of bij Geert Wemmenhoven. info@natuurvereniging.nl. Of bij Geert Wemmenhoven via 06-2121-0443. Dat zijn dus 2 activiteiten van de Natuurvereniging Zuidwolde waarvoor je je wel even op moet geven in verband met de materialen. We gaan luisteren naar pianospel van Wibi Suryadi wanneer hij speelt muziek van Edward Elgar, Salut d'amour.

zang van Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur, de molens van mijn hart. U kent het vast nog wel, The Windmills of Your Mind.

U luistert naar Ronduit Zondag, een programma bij DNO Radio. Een live programma. Want Klaas Jonkman en Truus Horlings zitten hier vanmorgen in de studio in Zuidwolde. En straks om 12 uur is weer het programma Gospel Music, ook een live programma. En het andere religieuze programma vanavond Glorieklanken tussen 6 en 8. We gaan nu luisteren naar muziek op de klarinet en de piano. Henk de Graaf en Daniel Weyenberg spelen het Allegretto van de sonate van Camille Saint-Saëns.

U kent misschien de muziek van Purple Rain. Irish Folk zegt erover: You've never heard Purple Rain like this. We gaan luisteren naar Irish Folk.

En van deze eerste muziek gaan we naar Vivaldi. En wel naar Erik Bosgraaf die die muziek gaat vertolken. Het Allegro Molto uit Concert in G mineur.

Ja, en dan nu een nieuw Nederlands lied van de zangeres. Ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Sarah Laag. Ik kan niet meer. Het meest emotionele Nederlandse lied over pijn, hoop en overleven.

gaan we toch weer terug naar de piano. Met muziek van Domenico Scarlatti. En Christian Zacharias is de pianist. Scarlatti componeerde 555 sonates. Nou, wij gaan er één beluisteren.

de goede luisteraar die hoorde wel dat dit Louis van Dijk was met Hoop. En we gaan nu tot slot, want het is bijna 12 uur. En de programmamakers van Gospel Music staan alweer voor u klaar. Dus wij gaan afscheid nemen, ook weer met pianomuziek van Christian Zacharias. We wensen u een hele goede zondag en een goede week. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI-plus inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de vierde startrij. En tot zover het nieuws.
3: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind.
4: Van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn door de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom heb je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten op onthoud. En het is natuurlijk ook druk op de N200 Zandvoort richting Haarlem. Vanwege de Grand Prix sta je tussen Zandvoort en Bloemendaal 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

0: luisteraars.
1: Gospel and Praise in Gospel Music met Henk Maat.
0: Ja, daar zijn we dan na het prachtige, de boodschappen en het nieuws en de reclame. De nummer Cranberry of Life van de Continental zijn we nu live bij u in de huiskamer. En gezellig dat u bent aangehaakt. Met dank aan Truus en Klaas voor de voorgaande 2 uren hier bij de streek. Nee, niet meer bij de streek, bij Wij Zijn DNO. En welkom bij het uur Gospel Music. En we begonnen met dit nummer van de Continental Singers. We hebben een mooi uur voor u samengesteld op deze, nou, wat afgekoelde zondag. We snakten ook allemaal wel naar wat afkoeling. Heerlijk wat regen gehad voor de boeren en de burgers en de tuinders en voor iedereen. Heel goed. Een beetje afgekoeld. We gaan wel een beetje snel richting herfst. Maar misschien krijgen we nog wel weer een nieuwe warmteperiode. Je weet het niet. Wij hebben wel weer hele mooie muziek. Zondagse muziek met energie voor deze week voor u samengesteld. Look at the birds. Kijk eens naar de vogels van Matthew 6. En dan Standing on the Promise van Johnny Thompson. Die volgen nu. Look at the birds.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 52-jarige Duitse vrouw werd vrijdag op Düsseldorf gestoken door een 5-streepschorpioen in haar jas. Ze kwam van Kos. Bij Reno verwoest een natuurbrand ruim 4000 hectare. Noodtoestand in Washoe County. Evacuatiezones ingesteld, geen slachtoffers gemeld. In Tussus in Oost-Zwitserland zijn 4 doden gevonden na een brand donderdagavond in een restaurant. 14 mensen ontsnapten. 2 Duitse klimmers kwamen om in Tirol. Een 64-jarige viel 80 meter en een 19-jarige viel 40 meter bij de Grossglockner. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Joanna Kosiak uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot reiki master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf. Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door een 5-streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van die 8 gewond raakten. 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol kwamen in 2 dagen tijd 2 Duitse klimmers om het leven. Een 64-jarige viel 80 meter van de Olperrer en overleed ondanks hulppogingen, waarbij een helikopter vanwege slecht weer niet kon landen. Een dag eerder stierf een 19-jarige na een val van 40 meter bij de Grossglockner. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden bij Grauw. Daar is de weg dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
11: Wij zijn DNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe,
12: Vrouw und Munter.

0: beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: En zo is hij er vanmiddag ook weer. Goedemiddag zeg. En hartelijk welkom in de show Froh und Munter. Zeg, wat hebben we vorige week genoten, hè? Heel wat mooie hits die voorbij kwamen. Vandaag wordt het weer zo'n uitzending. Jazeker, gegarandeerd. Ik ga terug naar de tijd 2023 met jou. En toen kwam Howard Carpendale uit met een nieuwe single. Waarom tanst u zo alleen? En daar ga ik straks de show mee starten. Dat leek me wel een goed idee. Ik heb heel wat andere artiesten in de wachtrij gezet. Ja, ze hebben het druk hier in die wachtkamer. Fantasy. Ik heb muziek van Melissa Nazenweg. Nicole Koningring. Deze ken ik niet. Arno Verano. Maar goed, vast gezellig. Dus al die grote artiesten, ze komen weer voorbij. Tussen 5 en 6 uur bij jou op de radio. Froh und Munter. Ook op deze zondag. Ik wens jou veel plezier. Viel Spaß met Howard Carpendale, waarmee we de show dus starten.

0: Waarom dansen we zo alleen? Wat een mooie opening van de show met deze Zuid-Afrikaan. Ja, van zo is het wel. Hij is daar geboren. Hij begon als topsporter, maar groeide uit tot een van de grootste muziekiconen van Duitsland. Ja, Howard Carpendale dus. Hij is inmiddels alweer 80 lentes jong. Eind jaren 60 brak hij door met een Beatle-cover. En om vervolgens decennia lang in de hitlijsten te domineren met de absolute slagerklassiekers. En die Beatle-cover, dat was gewoon opla-di-opla-da. Ja, ik wist dat ook niet hoor. Ik las dat laatst eens. Ik denk, goh, onmerkelijk. Maar goed, heel wat jaren later, hij staat nog steeds op de bühne dus. Ondanks een eerdere pauze staat hij dus nog steeds altijd in uitverkochte arena's. Mooi is dat, hè? Hij bracht onlangs ook nog een gloednieuwe jubileumalbum, Zeitlos, uit. En nou, een man die inderdaad tijdloos ook blijkt. Je hoort hem hier dus bij de start van de show. Vro ontmoet er op jouw zondagmiddag met muziek straks van Nicole. Die neue alle muziek komt voorbij, Melissa Nazenberg. Een heel wat andere artiesten.
1: Luister naar Vro ontmoeten tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

We gaan nu verder met een verzoek. En die is van Annie van der Veen voor alle luisteraars plus Glorieklanken. Dankjewel, Annie. En ook voor mevrouw Eleveld Engbers, woonde in Oldenkinold. Ze is vandaag 88 jaar geworden. Gefeliciteerd namens het wijkteam Hetty, Julia en Margriet uit Hogeveen. Ook namens ons gefeliciteerd. En dan doen we met het lied Er is een God die hoort.

Het volgende verzoek is voor van Tini Wigrand en is bestemd voor Gerry Wigrand in Nijenvenen. Lied Als in nood gezeten, en dat is Samenzang.

Even een corrigeren dingen, want hij had gezegd, het lied was bestemd voor Gerry Wichmans, maar het moet wezen Gerry Marsman. Dus even die fout herhalen, dan zou je misschien denken, hoe kan dat nou? We gaan nu verder met het volgende verzoek, en die is bestemd voor Rudy Pievers, voor Annie van der Veen. En dat wil ze graag doen met het lied Wil u, o God, mijn dank betalen, en dat is Samenzang. Samen.

Ik moet even iets corrigeren, want ik had gezegd met van Rudy Pievers en Annie van der Veen. Er was ook een felicitatie van woensdag, afgelopen woensdag was zij 80 jaar geworden, 19 augustus. Annie van der Veen was 80 jaar geworden. Ja, dus dat is even gecorrigeerd. We gaan nu luisteren weer naar een verzoek. Dat is van Appie van der Vries. Voor bewoners van Kemperhof en Oldekinhold. Neem, en hij wil het graag goed lied horen, neem gij mijn hand. En hij wordt gezongen door Steenwijk Mannenkoor met Margie Dijkstra.

Het volgende verzoek is van kinderen en kleinkinderen voor Jenny Streutker. Ze hebben lied aangevraagd met Jezus, ik hou van u. En de reden is 29 augustus jarig. En het lied is Omdat hij leeft.

Het volgende verzoek is van Christa en Rudy Vinke voor Zantinghof, Tonkenshuis en Molenhof, de bewoners. En hebben we gedaan met het lied Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Reizen, mannenzang.

We gaan weer verder bij de volgende verzoek. En die is bestemd voor Hanny Miedema. Van Hanny Miedema voor Margriet Miedema. Aanstaande woensdag word je 26 augustus ben je jarig. En je hebt gevraagd om een pressband die christelijke muziek maakt.

gaan nu luisteren naar het mannenkoor Adoramus uit Hoogveen met Judith Sportel. En ze zingen voor ons Neem Heer Mijn Hand.

Het eerste uur zit er bijna weer op. We gaan nu nog luisteren naar wat muziek en daarna nieuws. En dan komen we bij u terug met een heel uur mooie liederen. Graag tot straks.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. De 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

allemaal weer van harte welkom. We gaan nu verder met het tweede uur van het programma Glorieklanken. Ook nu weer met mooie liederen. Ook nu kunt u weer bellen voor een verzoek voor volgende week. Ons telefoonnummer is 0528-3734-44. En Christa zit er klaar voor om alles te noteren. We gaan nu luisteren naar het christelijk mannenkoor Salvatori. Met het lied Glorie zij aan Jezus die in lijden groot.

Wij hebben vanavond na 2 uur geestelijke muziek kunnen luisteren. Wij hopen dat u ook door deze liederen weer troost en bemoediging hebt gevonden. Het programma nadert nu het einde. Volgende zondag hopen we weer uit te zenden, ook weer 's avonds van 6 tot 8 uur. Christa, jij bedankt voor je medewerking. Na Glorielaan kunt u nog luisteren naar mooie muziekontmoeting. Naar muzikale ontmoeting met nog mooie geestelijken tot 10 uur. Deze wordt gepresenteerd door Alt Mostert. Vanuit de studio, allemaal jong en oud, een hartelijke groet en wens u nog een hele goede avond en een hele fijne week. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanval in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. De 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de stapelwolken, klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.

Ja, luisteraars, als ze alleen maar cd's laat horen, dan komt er nog eens weer een oude melodie boven water. Dit is ook een heel bekend opname van die ik in het begin van mijn, toen ik het programma Muzikale Ontmoeting maakte, waar ik eigenlijk altijd mee eindigde. Prachtige opname van de cd Samen Zingen in het Moezeldal. Luisteraars, ook zij die 104.8 meeluisteren, hartelijk welkom deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Ik heb allereerst naar hem een verzoek. Dat was eigenlijk bij mijn collega's blijven liggen. Maar dat ik denk dat nummer kan ik ook wel in mijn programma laten horen. Dat is een nummer voor Annie Wolf, die 14 augustus jarig is geweest. Annie, van harte gefeliciteerd van G. Fidom. En die vroeg voor je het lied aan, Al de weg leidt mij mijn heiland. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. Ik heb een mooie opname opgezocht van het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. En dat is van het mannenkoord Hadden, met als soliste Erika Vogel. En ook nogmaals van harte gefeliciteerd Annie. En een groet van G natuurlijk. Voor we daarna gaan luisteren, ik heb een paar aankondigingen die ik hem doen wil. Allereerst kreeg ik nog een bericht van de mannenzang in Staphorst. Onder leiding van Roelof en Dirk Mulder. Dat is op 6 november. Ik ga er verder niet over uitweiden. Maar dat komt in de loop van de tijd nog wel. Ook Jurian, bedankt natuurlijk. Verder heb ik nog een flyer gekregen van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. En dat gaat over dinsdag 1 september, dus volgende week dinsdag volgens mij. Er is een mooie flyer gestuurd, er staat bij: open repetitie voor alle mannen die van zingen houden. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven. Iedereen is van harte welkom, dinsdag 1 september, als je in de buurt van IJsselmuiden-Grafhorst woont. De inloop is vanaf 19:30, de aanvang om 8 uur. Alles is onder leiding van Freddy Veldkamp in De Zaaier aan de Dorpsweg nummer 38 in IJsselmuiden dus. Dorpsweg 38 De Zaaier in IJsselmuiden. Repetitie van het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. Iedereen van harte uitgenodigd staat daarbij. Volgende week dinsdag dus. Voordat je daar in de omgeving woont. Zijn, niet dat ik iemand wat aanpraten wil, maar probeer maar mooi te... Als dat kan in ieder geval, het koor wat bij je in de buurt is om daar te gaan zingen, kun je er ook makkelijk heen gaan. Hè? Dus bij deze volgende week dinsdag. En dat was een bericht van Wim van Dieren. Nou, Wim die wil ook nog een verzoek aanvragen. Er staat bij: Aalt, zou je een toekomst vol van hoop nog willen laten horen voor onze buren? Dat zijn Geert en Willemieke, die afgelopen vrijdag 12,5 jaar getrouwd waren. Geert en Willemieke, een felicitatie van Wim en Klaasje, Anneliese, Charlotte, Mark, Rick en Josephine. Nou, jullie ook bedankt. En nou, via de tamtam heb ik ook gehoord Wim dat ook weer herstellende bent van de val van de trap. Het is prachtig dat hij voor een ander een lied aanvraagt, maar ook jij nog sterkt hier vanuit de studio, Wim. En we hopen je binnenkort ook weer te zien bij de Pieter Zanden. In ieder geval eerst maar een voorspoedig herstel. Ik weet niet waar het precies was, maar een groet van mij. En dan moest ik ook een groet van Karin, mijn dochter, bij doen. De juffrouw van het visnet. Die herinnerde me gisteren er ook al aan dat ik nog een lied voor je moest draaien, Wim. Hè? Ook een groet namens mijn dochter. We gaan luisteren allereerst naar het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. En dan gaan we ook verder met het lied Een toekomst vol van hoop. Moet ik hem opzoeken, want dat draai ik normaal meestal ook van een digitale versie. Maar ik heb dat ook nog eens op een cd staan van het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. En van het had ook nog wel. Iedereen een goede avond verder toegewenst. Ook zij dus via 104 per dag een groet. Een goede zondagavond. En ook de dames Vinken, jullie ook een groet. En wel thuis.

Bij het volle bezoek staat graag psalm 84 met bovenstem voor mijn vrouw en onze moeder die vandaag jarig is. En een hartelijk groet van de familie Aarten. Nou, moeders Aarten, gefeliciteerd van de familie. En we gaan ook luisteren naar de mannen van Stereo die met bovenstem gaan zingen. Psalm 84, de versen 1, 2 en 3.

Een mooie opname van de 1600 man in Katwijk is naar haar gevraagd. Voor al onze luisteraars en iedereen een goede gezegende zondagavond toegewenst. En dat krijgen jullie aangeboden namens onze luistervriend Klaas.

De mannen in Katwijk, Lichtstad met uw paardenpoorten. Dag Aalt, we willen vast 2 liederen aanvragen. Staat bij het volgende zoek voor onze lieve vader en moeder die morgen, 23 augustus, dat is dus inmiddels vandaag, gedenken mogen 25 jaar getrouwd te zijn. Een felicitatie namens de kinderen. En de kinderen zijn Alissa, Hendrik en Judith, Klaas, Abel en Nathan Beker. En ook van Hester, Bart en Lucas natuurlijk. Een hartelijke felicitatie Klaas en Tineke met jullie 25-jarige huwelijk natuurlijk. En dan wil ik graag de felicitatie hier vanuit de studio bij doen. Jullie kinderen vroegen voor jullie 2 mooie liederen aan. Groot is uw trouw, o heer, en ik zal er zijn. We gaan ook naar beide liederen luisteren. Allereerst van Fox Humana uit Oldebroek. Groot is uw trouw. En daarna van de vrouwen in Katwijk en die gaan zingen Ik zal er zijn. Was wel mooi, mijn vrijdagmorgen zal ik nog heen naar de muzikale wenskaart van onze collega's van de Loco FM te luisteren. En toen werd dit lied gedraaid, Groot is uw trouw. En toen zei mijn vrouw nog, nou dan moet ik eens even in het programma laten horen. Nou, bij deze ook een groet aan mijn vrouw.

Ik zal er zijn. En nogmaals, daar waren dus de 1600 vrouwen die zingen in Katwijk. En mocht u als dame, als meid, nou weer mee willen zingen, dat kan altijd. 2 oktober, vrijdagavond, is de vrouwenzang in Katwijk. En mocht u daarheen willen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Dan komt het altijd goed om een middagje, avond in Katwijk te kijken. We gaan verder met Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. En die worden gezongen door het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. En ik een aanvraag bij voor Arianne Aten, die vandaag jarig is. En ook voor de verdere familie Aten, een hartelijke groet van de familie Riesebos van de Zeediek. Nou, jullie bedanken. Jullie vroegen Psalm 108 aan, maar dat kan ik zo gauw hier niet op mijn cd'tje vinden. Dus ik hoop dat Psalm 42 ook goed is. Ook Reinier Kooiker en familie, ook een hartelijke groet. Vanavond Roelof Mulder in het programma, dat lukte hem niet, Reinier. Maar ik hoop dat Psalm 42 ook goed is. Jullie ook allen een hartelijke groet hier vanuit de studio. Dat geldt ook voor Beert en Wemie Akster. Ik weet niet of jullie meeluisteren, Beert en Wemie. Een hartelijke groet van mijn pa en ma. En die wonen ook een mooi psalm van jullie laten horen. Ik hoop dat het bij deze ook goed is. En Wemie, ik weet niet hoe het met je gaat, maar in ieder geval alle goeds gewenst. We gaan luisteren naar de mannen van IJsselmuiden-Grafhorst. En die gaan zingen Psalm 42, de versen 1, 3 en 5.

Ja, luisteraars, wat een heerlijk lied om mee te zingen. Heerlijke stad van het mannenkoor Eiland Urk. En een voornacht Psalm 42. Luisteraars, met deze mooie opnames komen we ook een einde aan de live programmering hier van Muzikale Ontmoeting wat betreft deze zondagavond. Volgende week, zondagavond om de klok van 7 uur, zijn we weer terug met het programma Muzikale Ontmoeting. En ook zij die nog op de zondagmorgen zin hebben om een stukje mee te luisteren, dat geldt ook voor de mensen op de 104.8 die op het moment meeluisteren. Ik programmeer de lokale omroep van Stabast altijd op de 106.6 elke zondagmorgen tussen 7 en 9 uur. Dus dan kunnen we hem mooi meeluisteren. We willen de 106.6 of naar stream 2 van de lokale omroep luisteren. Ik kan nog mooie liederen en psalmen horen de eerste 2 uur van de zondagmorgen. Iedereen bedankt voor de aandacht. Ik hoop ook dat u een goede en gezegende zondagavond hebt en gehad hebt. Terwijl u zo meeluistert naar het programma. De mensen op 104 per dag, die kunnen nog meeluisteren. Ook na het nieuws van 9 uur, nog een uur naar Muzikale Ontmoeting. En op de 106.6 draait het programma zo door. Wij geven het programma dus zo over aan de PC. En we hebben nog mooie liederen in het komende uur klaarstaan. Ook de familie Heutink in Geenemuiden, een groet nog. Psalm 56, houden jullie van mij te goed. En dan gaan we volgende week naar luisteren in de opname van Sean Propitius, dacht ik maar zo. Verder ook alle andere luisteraars die meegeluisterd hebben en nog meeluisteren, een goede week toegewenst. En wij hopen nu ook zondagavond bij Muzikale Ontmoeting weer te treffen. Iedereen van harte gegroet, een goede week gewenst en tot volgende week zondagavond. Nou, ook laatste reageerder op het programma, Anne Glier. Een groet natuurlijk ook vanuit de studio. En ook met vrouw en familie een goede zondagavond verder gewenst.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. De 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden en dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
4: Geen idee, best veel denk ik. Hoezo?
3: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird, altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
4: Klinkt goed.
5: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. 2 verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. En tot zover het nieuws. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.